0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Niks? Wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij! Neem me mee! Help! Help! Mama! Ik ben bang!
1: Meneer de Reus, hebt u Roodkapje gezien?
4: Nee, en ik ben zo bang!
5: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt! Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zal verdwijnen.
5: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
5: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks overkomen is.
3: Als je me nou. Bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
5: De heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
6: Mama! Ik ben bang!
1: Arme Benjamin, kom. Ik breng je wel naar huis. Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op. Waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
7: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
7: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
7: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
7: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

met allemaal leuke liedjes erin. En het thema deze week is kledingstukken. Of in ieder geval dingen die je aan kan doen. Dus ook een zonnebril valt eronder. Of schoenen. Nou, schoenen hebben we gisteren al gehad. Een liedje van Paolo Nutini. New Shoes. Maar toen dacht ik, ja, de bekendste schoentjes, die mag ik natuurlijk niet overslaan. En daarvoor komen we terecht in het sprookjesbos van de Efteling. Daar heb je heel veel een heel klein sprookje eigenlijk. Dat is het sprookje, het verhaal van de rode schoentjes. Je weet wel, als je daar staat en dan beginnen ze opeens uit zichzelf te dansen. Nou, die muziek, die is al heel oud. En die laat ik graag aan je horen. Want die zit op dit moment in de platenkast van Arnoud.

0: achtbaan.
1: Ja, dit is dat ding dat raast maar voorbij en klappert alle kanten uit. De achtbaan, dit was een liedje van Kinderen voor Kinderen. Het ticketalarm, deze week heb je hem al gehoord. Deze week maak je kans op tickets voor Julianatoren. Voor het leuke kinderpretpark waar ik laatst nog geweest ben met Mayoni. En daar spraken we met meneer Kaasgaaf, maar ook Kaster Ranger en mevrouw Suikerspin. En nog veel meer Jul en Julia hebben we ook gezien. Nou, daar kun je dus naartoe. Maar alleen als je dat alarm hoort afgaan. En dat is echt een toet, echt een hartalarm. Ja, niet nu dus, maar misschien zometeen wel. Dus let goed op.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 7:08. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En daar hadden we Piet Piraat met een liedje. Er is het over het eiland midden in de zee.
3: Ja, zijn allernieuwste, hè? Waar zijn de piraten?
2: Ja, ik moest opeens denken aan Ameland. Ook een eiland midden in de zee. En daar wordt in de zomer nogal wat gevonden. Op alle stranden trouwens. Van bijvoorbeeld de Waddeneilanden. En daarvoor, ja, we hebben ze toen niet gezien. Maar daarvoor heb je strandjutters.
3: Dat, zo heten die mensen toch, die dat doen?
2: Of? Ja. Nou, en het is wel grappig, want Kids Week heeft even onderzoek gedaan. Wat wordt er nou allemaal gevonden op die stranden van de eilanden? In de Waddenzee. En dat is echt, dat gaat alle kanten uit, Mayoni. Dat is niet alleen goudstukken, hoor, die van een boot zijn afgeslagen. Maar zijn
3: nou, ik denk
2: plastic,
3: dat je die vooral niet tegenkomt, hoor.
2: Nee, dat hoop je. Het zijn vooral plastic stoeltjes, verloren telefoons, maar soms ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog.
3: Oei, ja, dat is toch wel gevaarlijk, hoor, als je dat tegenkomt.
2: Ja, dus, nou goed, ik weet niet of Piet Piraat dat ook wel eens is tegengekomen. Dan moeten we misschien een keer vragen.
3: Ja, dat zouden we zeker een keer moeten vragen. Alhoewel ik het idee heb dat de schat zoeken, dat hij daar nog wel even een paar jaar mee bezig is. Want dat gaat nog niet helemaal goed, volgens mij.
2: Nou, Piet Piraat, die hoor je natuurlijk bijna dagelijks bij Hallo Kids Radio. Zeker ook 's middags, hè, tussen 3 en 4.
3: Ja, ja, want dan hebben we de wereld van Studio 100. Maar goed, dat is pas vanmiddag. Nu zitten we nog lekker in de ochtendshow. Zo normaal gesproken zou je zeggen vlak voor schooltijd. Maar dat is het nog niet. Wel bijna, maar nog niet.
2: Nee, precies. Dus, nou goed. Hé, hey, we zitten midden in de zomer. Dat zou je niks verbazen. Vandaag lekker weer. Nou, tussen de 21 en 26 graden. Dat is eigenlijk perfect zomerweer.
3: Ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik zit nu met een lange broek in de studio. Want ik kwam buiten en ik had het gewoon koud. Ik denk, ik ga toch even een andere broek aandoen.
2: Nee, maar dat is heel verstandig, Mayoni. Want het was vannacht 7 graden.
3: Oh, dat is een stuk kouder dan ik dacht.
2: Ja, dat is ook koud.

0: Blijft een leuk vrolijk liedje hè? Uit de Disney film van The Lion King, deel nummer 1. Want ik kwam de laatst achter dat er zijn meerdere delen. Dat wist ik wel, maar de persoon met wie ik aan het praten was, die wist dat helemaal niet. Die zei,
1: oh, echt niet?
0: Er is toch maar 1 Lion King gemaakt. Ik zei, nee. Want mijn zusje had namelijk deel nummer 2 als favoriet. Want dan, die was iets vrolijker. Want bij deel 1 gaat namelijk de papa van de hoofdpersonage. Die overlijdt aan het begin van de film. Bij deel 2 is het allemaal wat vrolijker.
1: Ja, dat is niet leuk. Hè? Dan zie je net in de film en hoppakee, dan gaat het al mis.
0: Ja, maar dat is wel vaker hoor, met een Disney film. Ik bedoel, denk aan Bambi. Daar ging ook toch vrij aan het begin dat er dan meteen iets gebeurt.
1: Maar Bambi is zo'n erge film. Ja. Weet je, dan denk je, oh, ik ga... Nee, goed, dat is niet aan mij besteed.
0: Nee. Maar goed, aan de andere kant, weet je, Disney heeft er wel inmiddels van geleerd, heb ik het idee. Want het is allemaal ietsje minder zwaar dan dat het vroeger was. Gelukkig maar ook trouwens.
1: Ja, dat is zo. Nou, leuk om het er even over te hebben. Ik zou nog wel eens een keer met jou een speciale Disney-uitzending willen doen.
0: Oh?
1: Gewoon om eens alle Disney-liedjes. Want ik heb natuurlijk heel veel films niet gezien.
0: Nee.
1: Sommige wel.
0: Ja.
1: Zeg maar er zijn zoveel liedjes van. Is een leuk onderwerp.
0: Ja, zeker. Nou, sterker nog, ik denk dat er heel veel luisteraars kunnen helpen. En niet alleen de kids, maar ook papa's en mama's. Want ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ze hebben niet alleen films gemaakt, maar ze hebben ook hartstikke veel merchandise. En ze hebben zelfs hele pretparken daarvan. Ik denk dat zat mensen dan daar wel iets over kunnen vertellen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook iets te...
0: Niet nu, want nee, nu moeten we nog eventjes richting de ontbijttafel.
1: Ja, we gaan smikkelen. Nou, van de tiramisu gisterochtend gaan we naar... Ik ben heel benieuwd. Vertel.
0: Nou, ik wilde eigenlijk... Ja, hoe leg ik dit nou weer uit?
1: Oh jee, we gaan... Ja.
0: Nee, maar het is best een gezonde tip. Want een bananensplit ken je wel, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat is een bananensplit is eigenlijk meestal een soort toetje. Bijvoorbeeld op de kaart bij een menu. Dat het een banaan is, die is doormidden gesneden. En dan zitten er dan lekkere grote bolletjes vanille-ijs bij. Ook nog een dot slagroom. Wij gaan nu de gezonde versie maken. Dus zonder ijs.
1: Zonder ijs? Is het geen bananensplit. Ja, dan is een bananensplit zonder ijs. Ja, oké.
0: Okay. Ja, maar het heet wel de bananensplit.
1: Okay.
0: Staat hier. Maar goed, okay. Wat heb je nodig? Je hebt dus sowieso nodig nog steeds die banaan. Die mag je even uit de schil halen en van boven naar beneden snijden. Zodat je dus 2 halve maandjes hebt als het ware. Nou, die leg je op een bord. Daar doe je even 2 of 3 grote scheppen met cottage cheese overheen. Gewoon zo lekker in het midden leggen. Nou, dan gaat er even een beetje kaneel overheen. Dan gaan er een beetje honing gaat er overheen. En dan hebben we ook nog een beetje extra fruit, namelijk blauwe bessen. Zijn natuurlijk nu ook in het seizoen, hè? Die kun je nu nog her en der plukken. Heb ik laatst ook nog een keertje gedaan. En als laatste gaan we, alhoewel dat had je misschien als eerste moeten doen. Er moeten namelijk ook pompoenzaadjes bij. Maar ik eet best wel vaak pompoenzaadjes, maar ik vind toch als je ze roostert dat ze dan iets lekkerder zijn dan als je dat niet doet.
1: Oh ja, dus we hadden eigenlijk daarmee moeten beginnen.
0: Ja, dat bedenk ik me nu. Kijk, eigenlijk in het recept hoeft dat niet per se, maar dan zit er meer smaak aan. Dus dan kan je ze nog even in de pan snel roosteren. Let wel op trouwens met pompoenpitjes. Dat doet een beetje hetzelfde als popcorn. Dus dat gaat poppen, dus dan moet je wel een deksel bovenop doen. Als je die in de koekenpan even wil laten roosteren. Nou, dan doe je dat als laatste erbovenop. En dan is je bananensplit zonder ijs is klaar. En dit is dus een hartstikke gezonde versie. Want je hebt 2 stukjes fruit, een banaan en blauwe besjes. Cottage cheese is veel gezonder. Honing is natuurlijk ook goed. Kaneel is goed. Pompoenpitjes is goed. Nou, klinkt als een feestje in de ochtend.
1: Ja, en als je denkt, ja, maar het is zomer, het wordt vandaag zo heet, dan doe je er gewoon een bolletje uit.
0: Dat was juist het hele punt. Dat het dan gezonder is.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Dus nou, leuk. Aan de slag moet je wel even een banaan in huis hebben. En anders eventjes 1 of 2 of 3 halen bij de supermarkt.

0: Nou, dat scheelt.
1: Nou, ik zat even te denken, maar zo'n vaakje, die kan je natuurlijk om hulp vragen met dat stampen als je in de problemen zit. Maar zou je hem die bijvoorbeeld ook kunnen vragen om hulp als je je vandaag verveelt of zo?
2: Dan moet je gewoon even proberen. Dat je 1, 2, 3 even stampt en dan hoor je misschien wel de stem van de vaakier.
1: Ja, want misschien dat hij toevallig ook wel goed naar ons geluisterd heeft. Want Arnold, jij hebt elke week een Go Kids tip van de dag. Misschien zit hij hartstikke druk mee te pennen, als het ware, met een lijstje.
2: Ja, precies.
3: Hallo, Kids Radio.
2: Ja, nou, als je de stem van de vaakier niet hoort, dan hoor je in ieder geval mijn stem met de Go Kids tips van de dag. En we zitten in Flevoland. Marjoni en alle lieve luisteraars van Hallo Kids Radio, ik neem jullie even mee naar Almere. Dat is een van de grootste plaatsen in Flevoland.
1: Aha.
2: En nou, wat heb je daar? Wat dacht je van de voetbalfabriek?
1: Oh, dat klinkt cool.
2: Ja, voor de kids die liever tegen een bal aantrappen dan stilzitten. Nou, hier kun je losgaan op allerlei verschillende voetbalvelden.
1: Aha.
2: En er zijn allerlei activiteiten die natuurlijk van alles te maken hebben met voetballen.
1: Ja.
2: Ideaal voor een kinderfeestje of gewoon als je even een middagje je energie kwijt wil. En een beetje Messi of Ronaldo wil nadoen.
1: Dat klinkt wel als een heel leuk. Wat nou als je trouwens niet kan voetballen? Zou het dan nog steeds leuk zijn?
2: Ja, tuurlijk, ja. Dan ga je gewoon even tegen een bal trappen natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Dan is het niet erg als je misschiet. Dat klopt, ja.
2: Dat is waar. Gaan we door naar tip nummer 2. En daarvoor komen we uit in Lelystad. Dat is ook een grote plaats in Flevoland. De Bataviawerf. Nou, daar bouwen ze al jaren aan replica's van historische boten. Een replica is eigenlijk een boot die helemaal is nagemaakt.
1: Oh ja.
2: En je kan toekijken hoe dat gaat. Hoe ze dat bouwen. Nou, kinderen vinden het meestal wel heel cool dat een schip helemaal met de hand wordt gemaakt.
1: Mm.
2: Komt dus eigenlijk niet uit de fabriek. En dit is een uitje waar je van alles kan zien. Maar je leert ook wat over de geschiedenis, over het hout en over alle scheepstimmerlieden in actie. Hey.
1: Ah, ja, het is niet een beroep wat je nog veel ziet. Dat klopt.
2: We blijven even in Lelystad, want tip nummer 3. Daarvoor gaan we naar Avio Droom. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het luchtvaartmuseum in Lelystad met historische vliegtuigen die je echt van dichtbij mag bekijken. Van oud tot nieuw, je mag daar zelfs in een cockpit zitten. Ja, dat is toch leuk. Er staat zo'n Boeing 747. Nou goed, je vindt het dus wel in Flevoland, in Lelystad of in Almere.
3: Dit is

0: Het liedje waar het allemaal mee begon. Job, oftewel Dutch Tuber, maakte dit liedje alweer 2 jaar geleden. 2024 was dat. En inmiddels is hij wel een grote ster geworden. Heeft hij al op heel veel plekken opgetreden. Het enige wat ik nog eigenlijk graag zou willen. Ik bedoel, ik kan niet per se een verzoekje vragen aan hem. Maar ja, Job is ook ambassadeur voor Stichting Jarige Job. Dus hoe leuk zou het zijn als Job dan een liedje gaat maken over Jarige Job? Want dat zit in zijn naam.
1: Ja,
0: Job.
1: Ja. Nou, Job doet ook dingetjes, hè, voor Jarige Job.
0: Ja, daarom. Dus je zou denken, nou, 1 + 1 = 2. Daar moet een liedje uitkomen. Maar iedere keer als hij een nieuw liedje heeft, dan gaat het toch niet over een verjaardag. Dat is dan toch wel jammer.
1: Nee. Ja, dat is zo.
0: Misschien komt
1: over
0: het nog
1: verjaardag gesproken trouwens. Het is al 3:08.
0: Oei.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 11 augustus. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk heel hard zingen voor jouw verjaardag. Maar natuurlijk ook voor iedereen die even vergeten is om zich op te geven op de Hallo Kids Radio kalender. Want dat gebeurt wel eens. Daar hebben we trouwens een aantal jarige Joppen op staan. Maar voordat ik die allemaal even wil voorlezen, Arnoud, nog belangrijke mensen vandaag?
1: Ja, een hoop, maar niet allemaal mensen die wij kennen in Nederland.
0: Oh, dan slaan we die gewoon even over.
1: Nou, eentje die wel leuk is, dat is een Nederlandse weervrouw. Ze is lang op tv geweest. Die vertelde altijd hoe het weer wordt. 61 geworden. En dat was naam met, als je nou een weerman of een weervrouw bent, je hebt zo'n naam, dat is natuurlijk geweldig. Ze heet namelijk Diana Woei.
0: Oh ja. Ja, dat past er wel bij inderdaad. Dan zou je wel kunnen zeggen, ja, jij moet later het weer gaan presenteren. Een ander beroep past er niet bij. Nee,
1: nou dan is er nog iemand die heeft van alles te maken met het Koninklijk Huis. Dat is Mabel Wisse-Smit. Die is vandaag 58 geworden. En voor de rest zie ik niet hele bekende. Nee, acteurs, maar die kennen we allemaal niet. Dus,
0: nee, maar dan gaan we daar gewoon voor zingen. Maar gaan we ze niet uitgebreid noemen op de radio. Want Arnoud, op onze verjaardagskalender staan er ook nog een paar. Ja.
1: Nou, die vinden wij veel belangrijker.
0: Absoluut, want ik weet bijvoorbeeld dat Marie uit Maastricht vandaag alweer een jaartje ouder is geworden. Die is vandaag 7 jaar geworden. Dus dat is een mooie leeftijd. En Arneel, die is vandaag ook jarig. Die is vandaag alweer 12 geworden. Dus ietsje ouder, maar nog steeds een hele mooie leeftijd. En er is nog iemand jarig. Maar die wil ik even gaan bellen. Want die zat pas al in onze mailbox.
1: Oh, leuk. Maar dan het is nu vroeg en we hebben een lange ochtenduitzending. Dus dan kunnen we Marie misschien straks ook nog wel even proberen te doen.
0: Ja, gaan we even proberen straks. Ja, maar eerst even de jarige Job van nu. Want die heb ik nog niet opgenoemd namelijk. Hallo, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Wie heb ik aan de telefoon?
3: Maxime.
0: Goedemorgen, Maxime. Zeg, Maxime, even ter controle. Ben jij vandaag jarig?
3: Ja.
0: Aha, en hoeveel jaar ben jij vandaag geworden?
3: 7.
0: 7. Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, en Maxime, ja, jij bent nog wel team vakantie, toch?
3: Ja.
0: Hoe doe je dat dan, je verjaardag vieren in de vakantie?
3: Ik mag dan helemaal zelf kiezen wat we op de dag gaan doen.
0: Oh.
3: En in de avond mag je kiezen naar welk restaurant je wil.
0: Oh, dus vertel eens even, hoe ziet de dag van vandaag eruit? Wat heb je allemaal gekozen?
3: Ik ga naar opa en ik heb de cadeautjes allemaal gekregen.
0: Oh, ja, maar wacht even, we doen even alles in volgorde. Oké, dus je gaat naar opa. Wat ga je daarna nog meer doen?
3: We gaan naar opa en oma. Daar zijn mijn neefje en nichtje. Moeten vandaag naar opa en oma.
0: Gezellig.
3: En dan gaan we daar taartjes eten.
0: Oh, lekker. En wat ga je dan vanavond als avond eten? Want dat mocht je ook kiezen, zei je net.
3: Pannenkoeken.
0: Oh, ook nog hartstikke lekker zeg. Zo, dat wordt een drukke dag. En je zei, ik heb ook al cadeautjes gehad. Wat staat er allemaal voor jouw neus? Wat heb je net allemaal uitgepakt?
3: Zondag heb ik een sup van mijn ouders. Een fiets van mijn opa en oma.
0: Zo.
3: Een whiteboard van mijn opa en oma heb ik. Een Maxime en Sophie boek heb ik. Diabolo. En ik heb heel veel spullen bij mijn whiteboard.
0: Zo, dat is een hele lange waslijst, zegt. Maar Maxime, ik hoorde ook dat jij een nieuwe fiets had gekregen. Dus dat is natuurlijk wel leuk om straks mee naar school te nemen, toch? Of ga je altijd lopend naar de fiets? Naar de school?
3: Nee. Altijd op de fiets.
0: Altijd op de fiets. En hoe ziet jouw nieuwe fiets eruit? Want dan weet iedereen even zo meteen als we de scholen weer beginnen dat Maxime een nieuwe fiets heeft.
3: Als In de zon is hij heel lichtroze.
0: Ja.
3: Is hij dus ook heel fel. En in de, schaduw ja. is hij heel donkerroze.
0: Oh, dat is cool. Dus dat is
3: dus
0: eigenlijk.
3: Is hij ook, dus daar, en dan in de schaduw is hij ook een beetje paarsachtig.
0: Dus dat is eigenlijk gewoon een fiets met meerdere kleuren in één. Dat is handig. Ken jij toevallig al iemand met precies dezelfde fiets die jij hebt?
3: Nee.
0: Ah, dat is mooi. Maar ja, dan kan je hem ook makkelijk terugvinden op school.
3: Iemand die een fiets heeft, die er heel erg op lijkt.
0: Oh, dan, ja, dan moet je niet naast elkaar parkeren straks op school. Want dan neem je per ongeluk de verkeerde fiets mee naar huis. Dat wil je niet hebben natuurlijk.
3: Nee, want die heeft de omgekeerde kleur.
0: Oh ja.
3: Een beetje, en ja? een krat voor, en we hebben het anders voorop.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook nog inderdaad. Ja, misschien ook nog wel een ander zadel en zo. En een andere sleutelhanger.
3: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet? Oh, jee.
3: We hebben allebei een Alpina.
0: Oh, jee, toch. Ja, nou dan.
3: En even grote fiets.
0: Dan moet dat hopelijk wel goed. Dan moet je gewoon afspreken dat je gewoon altijd allebei je fiets parkeert op dezelfde plek. Want dan kan je hem altijd terugvinden. Dat is misschien ook handig.
3: Ja.
0: Ja, toch? Ja, kijk, bij ons op school, vroeger op de basisschool, hadden wij voor iedereen een plekje. En dan wisten ze precies, oké, groep 8 moet daar zijn fiets neerzetten. Groep 7 daar, groep 6 daar. Hebben jullie dat ook op school?
3: Nee.
0: Oh, ja. Dan moet je dan toch misschien even voorstellen aan de juf of de meester. Want dat zou dan misschien toch handig zijn. Dan heb je straks niet meer het probleem dat je elkaars fiets mee naar huis neemt. Zeg, Maxime, maar we gaan het natuurlijk niet hebben over school. Want dat is het nog lang niet de tijd voor. Het is nog lekker vakantie. Dus Maxime, we willen speciaal voor jouw verjaardag gaan zingen. Omdat je vandaag 7 jaar bent geworden. Maar als ik jou zo hoor, is iedereen thuis al wel wakker, toch?
3: Ja. Dus je bent net uit bed gehaald door papa.
4: Nee, ik ben zelf wakker.
0: Oh, zelf uit bed. Oh, gelukkig. Dus die hoeven we niet meer wakker te zingen.
3: Ja, maar papa die is, heeft haar opgehaald.
0: Oh ja. Ja, nou dan gaan we gewoon speciaal voor jouw verjaardag zingen. Want dan kan iedereen thuis dus heel hard meehelpen. Want die zijn dus ook allemaal al lekker wakker. Dan gaan we zingen speciaal voor jouw verjaardag, Maxime. Want jij bent 7 jaar geworden. Maar Marie is vandaag ook jarig. Is ook 7 geworden. En Arniel is alweer 12.

0: jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Maxime van 7 aan de telefoon. Maxime, ik wens jou vandaag heel veel plezier bij opa en oma. Met taart eten, met je neefjes en je nichtjes. En vanavond ook nog pannenkoeken. Je moet geen buikpijn krijgen, hè, vanavond.
1: Nee.
0: Nee, oh, gelukkig. Oké. Nou, dan wens ik jou heel veel plezier. En dan zeg ik...
1: Ik wel vaker als er iemand, ja, als mijn zusje jarig is, eten we ook altijd pannenkoeken.
0: Oh, gelukkig. Oh, dan heb je al even geoefend. Ja, dat is slim.
1: Maar
0: ja, dat...
1: ik koos vorig jaar nog wat anders.
0: Oh, maar dat was vorig jaar. Dit jaar lekker pannenkoeken. Zeg, Maxime, ik wens jou vandaag heel veel plezier met jouw verjaardag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio. Doei! Ja, doei.

0: go. Shakira op Hallo Kids Radio. En daarvoor hadden we Jari op Maxime aan de telefoon. Die heeft een hele drukke verjaardag vandaag, wat ze allemaal wel niet gaat doen. En daardoor was het hartstikke gezellig om even te bellen op de radio. Als je trouwens nu zit te luisteren en je denkt, ja, ik zou ook wel gebeld willen worden op de verjaardag. Vond ik wel gezellig klinken. Nou, dan kan je je natuurlijk even opgeven.
1: Ja, dat kan via onze website. Je hebt een zo'n button, kun je op klikken.
0: Ja.
1: En als je dat doet, kost geen geld. Hè? Ik zeg het maar eventjes, gewoon gratis voor niks. En dan gaan we je feliciteren op je verjaardag. En dan heb je ook even, hoe noemen ze dat? Je 5 minutes of fame. Dan ben je op de radio, hoort iedereen jou. En iedereen die gaat ook stiekem een beetje meezingen voor jouw verjaardag.
0: Ja, want ik denk dat er een hele hoop kinderen nu zaten te luisteren. Toch stiekem wel jaloers zijn geworden op die fiets van Maxime.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het was super gezellig met Maxime, maar het is inmiddels al 7:45. Dat betekent dat wij doorgaan naar
0: de platenkast van Arnoud. Ja, even een beetje muziekles.
1: Ja, muziekles met liedjes over kledingstukken. Dat kan een jurk zijn, een trui, nog eens wat.
0: Een jas. Sokken. Jas, zouden daar liedjes over gemaakt zijn? Of sokken?
1: Ja. Nou, misschien wel. Het is leuk om dat uit te zoeken. Want in eerste keer, nou, dat is moeilijk. Maar als je een beetje door gaat zoeken, dan kom je op hele leuke liedjes. Nou, het liedje wat ik nu heb uitgekozen is een wat bekendere. Tenminste, ik heb hem al eens vaker geduid op Hallo Kids Radio.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat in de kleurencategorie trouwens was. Want dat hebben we ook al eens gehad, hè? De liedjes over kleuren. Nou, je raadt het al. Er zit een kleur in de titel. Yellow, oftewel geel. En dit... Ja, wacht even. Ik moet het even goed doen. De titel van het liedje is namelijk... Itsy, Bitsy, Teeny, Weeny, Yellow, Polka, Dot, Bikini. Hey.
0: Oftewel een kleine gele bikini met stipjes. Toch?
1: Ja, precies. De dot is een stip inderdaad. Polka, dot, geel, yellow. Itsy, beanie, itsy, bitsy, teeny, weeny betekent gewoon heel klein. Dus een kleine bikini, geel. Het liedje komt uit 1960. Dus het liedje is 66 jaar oud. Het is gemaakt door Brian Hyland. Dit is trouwens vaker en later nog gecoverd. Want in de jaren 80 ontdekten ze een beetje de house muziek en de synthesizers. En toen hebben ze dit liedje vaak nog nagemaakt. Maar dit is het origineel. We gaan dus luisteren naar dat liedje met die hele lange titel. Dit is Brian Hyland op Hallo Kids Radio.

blijft een leuk liedje. De allernieuwste van K3, de zomer van Oya Lele. Ja, ik ben heel benieuwd of zij het voor elkaar krijgen om dit jaar die mooie prijs te winnen. Want in België wordt elk jaar de zomerhit van het jaar de prijs uitgereikt. Wie, oh wie, welke Vlaamse artiest gaat daar dit jaar mee lopen? Pommelien Thijs heeft hem maar liefst al 3 keer gewonnen. En volgens mij doet ze dit jaar ook niet mee. Dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar het zou wel leuk zijn als dan in ieder geval een keer iemand anders wint, toch? Ja, bijvoorbeeld K3 of zo. Of nou ja, een andere Vlaamse artiest mag natuurlijk ook. Want Pommelien Thijs, die heeft er al 3. Ja, dat is zo. Dat is eigenlijk hetzelfde als je een andere wedstrijd doet. Hè? Bijvoorbeeld misschien wel dat je op atletiek zit en dat dan altijd dezelfde met de medaille er vandoor gaat. Het zou toch zo leuk zijn als dat een keer iemand anders is.

de bingo hebben we daar gelukkig geen last van. Want ja, we gaan elke dag draaien aan de bingomolen van Kinderen voor Kinderen. Dus muziek van Kinderen voor Kinderen komt er sowieso uit. Alleen, ja, de vraag is dan dus welk liedje. Maar Kinderen voor Kinderen krijg je sowieso. Dus we gaan zo meteen eens hard slingeren. En dan gaan we het horen. Ja, wordt het een oude, wordt het een nieuwe, wordt het een lange, wordt het een korte? Ik weet het nog niet. Eens even kijken. Vandaag gaan we laten horen op de radio nummertje 48. Eens even kijken. Nummertje 48 op de lijst is een liedje. Ja, is al wel een wat ouder liedje, maar nog niet keioud. Want het gaat namelijk over vloggen. Ja. Ja, dat wordt nog steeds natuurlijk veel gedaan, hè? Filmpjes maken op onder andere Instagram, TikTok, maar vooral YouTube. En dit is niet zomaar een liedje. Nee, want dit liedje, ja, dat heeft een bijzondere hoofdpersoon. Het gaat namelijk over vloggen, maar niet over zomaar iemand. Nee, dit gaat over een oma die vlogt.

0: 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, zoals altijd. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. We zijn erbij met de ochtendshow. Niet alleen voor schooltijd, maar ook tijdens de grote zomervakantie.
3: Ja, want er zijn er nog steeds die 's ochtends bijvoorbeeld wel vroeg moeten opstaan. Want wij weten bijvoorbeeld dat er luisteraars zijn die gewoon naar de opvang gaan. Ja, dan gaat de wekker wel vroeg.
2: Sterker nog, afgelopen week toen had jij even een korte vakantie.
3: Mm-hmm.
2: En toen heb ik verteld over de zomerscholen. Want er zijn best wat zomerscholen in Nederland. Waar geoefend wordt voor de middelbare school. Dus stel voor, je gaat van groep 8 naar de middelbare school.
3: Ja.
2: En je vindt het allemaal nog een beetje spannend, wat heel logisch is. Dan kun je vast gaan wennen. Dus dan kun je bijvoorbeeld een weekje naar school. En dan weet je eventjes hoe dat gaat op de middelbare school. Want sommige dingen zijn anders. Hè? Als je dan te laat komt. Misschien weet je dat nog. Dan moet je een briefje halen bij de corrector.
3: Bijvoorbeeld. Ja. Tegenwoordig zal dat waarschijnlijk iets meer digitaal gaan dan vroeger. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja.
2: Maar dat zijn wel van die dingen, daar oefenen ze dus mee. Dus dan zijn ze ook heel streng. En dan krijg je dus ook een aantekening.
3: Ja.
2: Want je mag niet zomaar te laat komen. Zo. Dat wordt meer gebruikt dan dat ik dacht eigenlijk.
3: Aha. Maar is dat dan bijvoorbeeld alleen in grote steden? Of is het zeg maar door heel Nederland?
2: Dat is door heel Nederland verspreid.
3: Oh. Aha. Nou, weer wat geleerd.
2: Ja. Hey, morgen is het zover, hè?
3: Morgen is het zover. Wat was er ook weer morgen?
2: De zonsverduistering.
3: Oh ja, dat was het. Ja. Sorry. Staat niet op mijn to-do-lijst, hoor. Dat ik de hele dag denk, nou, ik ga nog zoveel nachtjes slapen en dan komt het.
2: Nee, maar goed, het is natuurlijk, weet je, het is een beetje komkommertijd. Dus dan valt dat soort dingen vallen dan op.
3: Ja, in het nieuws, dat klopt. Ja.
2: Ja, het is toch wel bijzonder, want de maan schuift dan voor de zon. Dan wordt het even heel donker en dan zie je dus eigenlijk de zon niet meer. En de laatste keer dat gebeurde was in 1999. Maar let op, de volgende keer dat het gebeurt, dan ben jij, Mayoni, 83.
3: Oeh. Ja, dus dat ga jij denk ik niet meer meemaken.
2: Nou zeg, ja, nee, maar goed, het is nog heel lang weg. Dus ja, je moet hem nu wel even zien, hoor. Hey.

0: Nou, die zomer die is al even bezig hoor. Sterker nog, die is al op de helft. En we hebben al een hele hoop mooie paar dagen gehad. Sterker nog, hele warme dagen. Ik denk dat we deze zomer wel weer een aantal records hebben verbroken.
1: Dat denk ik ook, ja. Want dit is wel een lange, hete zomer. Die begon al vroeg. Die gaat ook nog wel eventjes door. Ik kom nog even terug op de zonsverduistering. Want dat is morgenavond. Het begint om 7 uur, 8 uur op zijn hoogtepunt. Dan is het opeens een beetje donker. Mm-hmm. Dan wordt het weer wat lichter. En wat ze al hebben gezegd. Hè, je moet eigenlijk niet in de zon kijken. Behalve als je zo'n speciaal eclipsbrilletje hebt. Nou, ik kan je vertellen dat als je ook gaat googlen. Het is het meest gezochte item in Nederland op dit moment. Want iedereen wil zo'n brilletje hebben. Maar ja, die zijn uitverkocht. Wat slimme opticiens. Dat zijn die brillenwinkels. En die hebben al in februari, maart van die brilletjes ingeslagen. Mm-hmm. En die dachten, ja, we weten wat er gaat gebeuren. Dus die hebben goede zaken gedaan. Heb je dat nou niet, heb ik even een leuke tip. Dat kun je nou doen met twee witte velletjes papier. He, zo'n A4 papiertje. Dan knip je in één van de papiertjes een klein gaatje in het midden.
0: Ja.
1: Dan ga je met je rug naar de zon staan. Dus je gaat niet naar de zon kijken. Maar je houdt dat papiertje dus zo in de zon. Dat de zon erop schijnt.
0: Dus achter je rug?
1: Nee, voor je.
0: Maar je moest met een...
1: Ja, je gaat met je rug naar de zon staan.
0: Ja.
1: En dan hou je dus in je hand zo'n papiertje. Zodat de zon er ook op schijnt. En dat is dat papiertje waar het gat in zit. En dan hou je daarachter een ander papiertje. En dan kun je dus projecteren. Dus dan zie je op het achterste papiertje wat er precies gebeurt met de zon. En dan zie je er is een hap uit de zon en nog een grotere hap. En dan kun je dus precies zien hoe dat gaat. Zonder zelf in de zon te kijken.
0: Aha, duidelijk. Ja. Ja, want laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, het is allemaal hartstikke leuk dat dit eraan komt morgen. Maar eigenlijk was het nieuws ook wel weer een beetje laat. Hè? Want ja, iedereen wilde natuurlijk allemaal zo'n brilletje. En dan precies op dat moment is het uitverkocht. Want iedereen die dus morgenavond wil gaan kijken, die heeft dus sowieso geen kans meer op zo'n speciale bril.
1: Nou, er zijn nog winkels die het nog hebben. Dus
0: oh, toch wel?
1: Een beetje een speurtocht. Ik zag bij ons bij de Kruidvat hebben ze ze ook. Dus ik ga niet zeggen waar dat precies is. Maar nee, dat kan dus. Maar als je dat dus niet hebt, dan kun je het dus ook zo. En dan zie je het eigenlijk nog leuker. Want dan zie je dus gewoon precies wat er gebeurt.
0: Aha.
1: Op een papier. Dat is eigenlijk een leuke test ook die je kan uitvoeren.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hier hoor je de beste.

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen. En daarvoor, ja, ik hoorde hem. Het ticketalarm voor jullie aan het horen. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is dus heel slim. Als je die hoort, dan moet je wel meteen reageren. Via de website hallokidsradio.nl. En heb je dat nog niet gedaan? Niet getreurd, want hij komt vandaag nog vaker voorbij. Sterker nog, de hele week.
0: Ja, want komende vrijdag dan gaan we een winnaar bellen in de vrijdagmiddaguitzending. Dus dan kom je erachter of je gewonnen hebt. Maar die vraag hebben we al vaker gehad. Hoe vaker je meedoet met het ticketalarm, hoe beter. Dus je moet gewoon deze week extra veel luisteren naar Hallo Kids Radio.

0: se salavi baby. Salavi baby.
1: Dat was het nieuwste liedje van... Even kijken, het is een hele lijst namelijk. Van Chris Cross Amsterdam, van Willy William en van die laatste... Oh, dat is weer mijn dyslexie die nu toch gaat beginnen. Luisa Sonza. Sonza.
2: Sonza. Ja.
1: Nee, ja, ja, zeg ik het goed?
2: Ik denk het wel, ja. Luisa Sonza.
1: Ja, ik vind dat toch wel moeilijk hoor. Sommige namen die niet Nederlands zijn. Kijk, ik bedoel Henk en Emma en Sophie en Anne. Dat is wel makkelijk.
2: Of, nou ja, dan zeg je wat hè. Alle namen die vroeger heel populair waren in de jaren 60 en 70. Piet, ja. Klaas, Theo. Dus heel veel opa's die heten bijvoorbeeld zo. Ja. Piet, Klaas, ja. Theo, Johannes. Ja, dat zijn echte namen die je niet meer zoveel hoort.
1: Nee, maar als je ze dan hoort, dan is het toch wel leuk. Want ik vind het zo leuk. Wij komen natuurlijk op heel veel plekken. We zijn niet alleen in de studio te vinden, maar ook vaak bij evenementen. En dan hoor je vaak de meest bijzondere namen. En nou kwam ik dus laatst iemand tegen die zei... Ja, maar ik ken jouw naam al, want ik ken iemand anders die ook zo heet.
2: Dat kan niet.
1: Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook meteen van... Hé, maar dat kan helemaal niet. Nou, ik heb het toen daarna even aan de moeder gevraagd. En ja, ik snap de verwarring. Want zij kennen iemand die Naomi heet.
2: Ja, dat is vaak de verwarring. Of ja. Een Majorie hoor je ook wel eens. Nou, dat was van de week iemand die had gemeld en die had gezegd... beste Majonica. Hey.
1: Ja, dat vond ik ook, dat was ook nieuw. Ja, dat klopt.
2: Dat kan natuurlijk niet, hè. Maar goed, nee. Volgens mij, we hebben dat wel eens uitgezocht... is er dus niemand in Nederland die dus dezelfde naam heeft als jij.
1: Ja, het blijft nog steeds een bijzonder verhaal. Maar er gaat ooit wel een keer iemand komen die ook dezelfde naam heeft als ik. Dat kan bijna niet anders. Alleen daar moeten we niet nu op gaan wachten, Arnold. Want dan zijn we nog heel lang bezig. En dat kan trouwens helemaal niet, want Sprookjesboom staat al klaar.
2: Ja, zometeen om 8:30.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
3: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
4: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
4: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
4: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
5: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
6: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
6: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
7: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
5: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
2: Loop jij eens door?
5: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
7: Wel, nee.
2: We zijn vrienden. Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
4: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
7: Nee, hier in de balzaal. Er moet er gedanst worden.
2: Ik hou niet van dansen.
7: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
7: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
7: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
4: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
7: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: spreken? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
7: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
4: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
7: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
4: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
7: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
7: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: muziek van Bruno Mars op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Maroni. En volgende week gaan in een deel van het land de scholen alweer beginnen.
0: Ja, klopt. Ja, het noorden is dit jaar als eerste aan de beurt. En het noorden, Arnoud, ja, ik ben hier altijd heel slecht in. Maar dat is, dat noem je dan topografie. Dat is zo Groningen, Friesland, Noord-Holland.
1: Ja, en Flevoland ook volgens mij.
0: Ja, Nederland is namelijk altijd in drie categorieën opgedeeld. Noord, Midden, Zuid. En die hebben allemaal op een ander moment het begin van de vakantie en het einde. Dus inderdaad, Arnoud, dat betekent dat iedereen volgende week in het noorden moet gaan opletten.
1: Ja, zeker. Want misschien ken je dat wel. Hè? Als dan de scholen weer beginnen, zie je overal die spandoeken en die borden staan met onze scholen zijn weer begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een campagne van Veilig Verkeer Nederland. En dat
0: hartstikke
1: doen ze
0: belangrijk.
1: Niet voor niks. Ja, dat doen ze niet voor niks. Want het is een beetje hetzelfde als in de winter, weet je wel. Op een gegeven moment gaat de wintertijd in. En opeens dan is het 's middags al donker op de weg. En dan moeten de papa's en mama's ook goed opletten, want het verandert opeens. Want je bent even gewend aan een andere situatie.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is ook voor de mensen die op de weg zitten.
0: Ja.
1: De scholen zijn weer begonnen. Het is echt een campagne die ook wel gericht is op bijvoorbeeld mensen die in de auto rijden.
0: Ja.
1: Dat je opeens weer even rekening mee moet houden dat er allemaal kinderen op de weg zijn die naar school gaan.
0: Ja, en er zijn er heel veel op de fiets, natuurlijk ook lopend. Ja, en Veilig Verkeer Nederland heeft pas nog verteld dat zowel in de maand augustus als in september de meeste verkeersongelukken gebeuren, juist door dit soort situaties. En dat willen we natuurlijk niet. Nee.
1: Dus we gaan weer volgende week. Wij gaan daar samen met Veilig Verkeer Nederland ook actie opvoeren. Volgende week maandag dan maken we een uitstapje naar Haarlem.
0: Ja.
1: En dan gaan we met de minister van Verkeer. Gaan wij dat schoolseizoen weer openen.

0: De nieuwe liedjes voor dit jaar zijn trouwens inmiddels al uit. We hebben 4 kandidaten en 1 van die 4 liedjes, dat gaat hem dan natuurlijk straks worden, hè, met het grote Junior Songfestival in het buitenland. Wie oh wie krijgt die felbegeerde trofee mee naar huis? Nederland is het pas 1 keer gelukt. En dat was al best wel lang geleden, 2009.
1: Ja, Ralf, hè?
0: Ja. Ik moet eerlijk toegeven, ik vind de liedjes die dit jaar gemaakt zijn leuk. Maar of dat nou echt een winnende kandidaat daartussen zit voor die felbegeerde beker in strijd met al die andere landen. Oeh, dat weet ik nog niet. Maar ja, aan de andere kant, een optreden hartstikke goed neerzetten helpt natuurlijk ook, hè? Niet alleen een goed liedje.
1: Precies. We gaan van een oud liedje, gaan we tenminste als we het over Ralf Makker mag hebben, naar een heel nieuw liedje.
2: Nieuw!
0: Nou, zo oud was het liedje niet die we net hoorden, hoor. Want toen hadden we Level Up. Maar inderdaad, Ralf Makkenbarre is al veel ouder. We gaan door met muziek die kei en kei nieuw is. En wat trouwens niks te maken heeft met het Junior Songfestival.
1: Nee, dit is de man van De Engelbewaarder.
0: Ja. Het is wel zo dat hij meerdere liedjes heeft gemaakt. Maar de meeste mensen kennen hem vooral eigenlijk van dat liedje. We hebben het over Marco Schuitmaker. Die probeert ook nog een grote zomerhit te krijgen. Ik weet niet of het hem dat gaat lukken. Want het is wel druk bovenaan de top met wie of wie nou die zomerhit van dit jaar heeft. Maar misschien lukt het hem. We gaan laten horen de allernieuwste van Marco Schuitmaker op Hallo Kids Radio. Dit is Loesoe.

0: Dat waren muisjes Jill en Julia. En die vind je dan weer in Julianatoren. En laat dat nou net het attractiepark zijn van deze week.
1: Ja, nou ja, dat heeft te maken met het attractiepark. Tikken alarm. Dus hoor je dat alarm? Ja, dat valt gewoon hartstikke op. Dan moet je meteen even naar de website hallokidsradio.nl. En dan kun je meedoen. Nou ja, moeten. Dat is natuurlijk alleen als je daar graag naartoe zou willen.
0: Ja, dat is zo. Maar goed, 4 tickets is toch al gauw best wel een bepaald bedragje, hoor. En bij ons kan je er dus gratis naartoe.
1: Dat is zo. Zometeen, vanaf 9 uur, het peuteruurtje. Nou ja, het zit al in het woord. Dat duurt ook een uurtje, tot 10 uur. En daarna dan gaat er gewoon de programmering weer door. En dan hebben we leuke liedjes, verhaaltjes. En vanmiddag Studio 100. En ja, de radio is natuurlijk hartstikke lekker om aan te zetten. Het is een mooie dag. De zon schijnt. Niet te heet. Misschien dat je lekker buiten aan het spelen bent. En dan zet je de radio aan.
0: Ja, bijvoorbeeld. En het leuke is dat eigenlijk je ons overal mee naartoe kan nemen. Hoeft niet alleen naar buiten, kan ook naar binnen. Kan op de camping, want dat horen we ook regelmatig. Eigenlijk overal waar internet is, zijn wij. Dus ja, dan als papa en mama zeggen, ja, maar de radio kan nu even niet aan. Dan kun je vragen, hoezo? Heb je geen internetbereik?
1: Ja, dat
0: is kijken wat er gebeurt.
1: Gebeurt dat, hè? Ja, precies. Morgen, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Morgen is het ook Wereldolifantendag. Ik heb al wat weetjes uitgezocht over olifanten. Dus daar gaan we het dan over hebben. En die ochtendshow morgen, die begint om 6 uur.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Waar denk je nou dat Beer toch kan zijn? Zit hij achter het keukengordijn? Misschien is hij wel hier in de pan. Nee. En hij zit

0: het, niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

blub, blub, kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub, poei. Een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je.

0: is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
2: Krentje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: Jullie zijn heel leuk. Groetjes, Floor.
1: Hey, zullen we dansen? Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel. Ja.

zwaaien in de lucht. Dansen zullen we dansen, springen in de lucht.

een contrabas. Ja, en hier, dit is een, maar die kennen jullie wel, een gitaar. En hier, alle trommels en de geluidjes.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

0: Ach, lieve kinderen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen?
2: Ja, twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij, op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist!
6: Hé! Hey.
2: Zet neer!
4: Eerlijk gevonden! En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillen, saté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei. Kom erbij
1: met Samson. De Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Kan jij een geheim bewaren? Kan je zwijgen als het moet?
3: Dan zal ik

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Wij vinden Kidsradio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: in de tovertuin. Woezel en Pip zijn een beetje in een wilde bui vandaag. Ze rennen, gillen, springen. Eigenlijk hebben ze zin in iets heel leuks en spannends.
1: Hey Woezel, laten we piraatje gaan spelen.
2: Ja, goed idee, piraatje.
3: Dan is dat onze boot en daar is de boot die wij aanvallen.
1: Woe!
3: Aanvallen, Pip. Grijp ze.
1: Hij is de zeilen.
3: Ja, schiet, schiet, schiet, schiet de kanonnen.
1: Boom, pieuw.
3: Zo, en nu gaan we schatgraven. Ja, dan ben ik nog steeds de kapitein van het piratenschip. En jij bent de hulppiraat. Ga maar snel graven.
1: Nee.
3: Huh?
1: Nee, dat is flauw. Ik was net ook al piraat. Waarom moet ik dat nu weer zijn?
3: Omdat ik het zeg, ik ben toch de kapitein?
1: Dat is niet eerlijk. Ik kan net zo goed vechten als jij. Beter eigenlijk. En ik ben geen hulppiraat. Weet je wat, Woezel? Ik ben de kapitein.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens. Ik doe niet meer mee.
4: Woezel, Pip. Gaan jullie snel naar binnen. Het gaat regenen.
3: Nou, ik denk toch al niet meer mee.
1: Hulppiraat. De volgende keer ben ik superbaas kapitein piratenkoningin.
3: Ja hoor. Nou, kapitein Woezel gaat lekker slapen. Welterusten.

0: Wat was dat? Oh, Pip, het zijn piraten. Ze komen ons pakken. Au! Help! Tante, help! De piraten komen ons halen.
1: Ja, help!
2: Oh, stil maar, lieve hondjes. Er zijn echt geen piraten in de tovertuin. Die lichtblitsen, dat is onweer. Het onweert in de tovertuin.
0: Hm? Maar die knallen dan, tante? Dat zijn toch kanonnen?
2: Nee, Woezeltje. Dat zijn wolken. Die zijn boos en dan flitsert en rommelt het in de lucht. Ze hebben een beetje ruzie. Net als jullie vanmorgen. Maar kijk, het is alweer voorbij.
0: Oh, Pip. De wolken zijn gelukkig weer vriendjes.
1: Ja, fijn hè, dat ze geen ruzie meer maken. En dat het geen echte piraten zijn. Nou, dat was niet leuk geweest.
0: Nee, maar piraatjes spelen is wel leuk.
3: En dan kunnen wij ook weer vriendjes zijn, toch?
1: Nou, tuurlijk. Kom op, Woezel. Er zijn lekkere grote plassen buiten.
0: Ik bedoel, de grote gevaarlijke zee.
1: Oh, ja. Pak je zwaard. We gaan lekker verder spelen.
0: En jij bent de kapitein.
1: En jij ook.
0: Kapitein Woezel.
1: Ruff, ruff. Ruff, ruff,
4: ruff. Flits, kaboom. Nou, onweer lijkt inderdaad wel een beetje op ruzie. En als ruzie een beetje lijkt op onweer, dan waait het altijd wel weer over. Lekker spelen, Woezel en Pip. Blijf maar lekker doen alsof.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: allemaal aan?
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat en voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Heis ze maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help! Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help! Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel ander...

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik probeer het nog even.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
3: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal.
3: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: Schip ahoj, Piet Piraat.
1: Ha! Mama!
0: Schip ahoj, bandietjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, ja. Spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Maar zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lost the key. What's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Meisjes.
3: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei. Mwah.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure-thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft één van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen, maar glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: Oh ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel.
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokkin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Je moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk.
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: Oh, de brutaliteit. Weggaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky-mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: Oh, de hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.

0: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
1: Gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
2: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
1: Laat mij maar. Ik wil rusten.
0: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
1: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
0: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
1: Je bent teruggekomen. Waarom?
0: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
1: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
0: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
3: De keizer, hij leeft! Hoe is het mogelijk?
0: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij:
1: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: Hoi, ik ben Stella Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!
2: Dag ploppertjes, het is

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar smoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas, ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo, graag. Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hoi, ik wil graag op de Kids Radio.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Ik hou van jullie muziek. Groetjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Zo, we zijn er!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.